0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Breitje!
4: Hey Mart, deze is van mij.

0: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Een koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer, minimaal nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier. Ah!

Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters.

De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Een koppel kreeg felle ruzie.

0: Zaterdag 5 september. Burgstraat 30 in Nieuwenhoven. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagersfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
0: ¿eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langszij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
7: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 6:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: brandweer in de Hogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
0: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 90. 1996.

Mark Morrison, Return of the Mac, uit ons centraal jaartal 1996 voor vandaag. In deze drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Van harte welkom allemaal. En Morrison die besloot zanger te worden nadat hij in 1995 drie maanden in de gevangenis had gezeten. En dat vanwege een aandeel in een vechtpartij in een nachtclub toen. Ja, dat is een bijstere ingeving geweest dan. In 1997 ook kreeg hij een taakstraf opgelegd. En dat voor een poging om een stroomstootwagen mee... stroomstootwapen mee te nemen. Jongens toch. En dat op een vliegtuig. Ja, ja. Het was niet zo'n aardige jongen. En toen bleek dat Morrison iemand anders betaalde om zijn taakstraf uit te voeren. Ja, het kwam allemaal aan het licht. Toen werd hij veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar. Deze Return of the Mac bevatte ook nog destijds een sample van een nummer van Kool & The Gang genaamd NT. Je moet het maar eens opzoeken en dan zal je het vast allemaal wel herkenbaar in de oren gaan klinken. Mark Morrison, Return of the Mac, dat als eerste uit ons centraal jaartal 1996. Straks onder meer nog muziek van onder meer Ramazzotti, Eros, ook nog Phil, Farron en Galaxy, LaBouche, Taylor Dane en wie hebben we dan ook nog? Ja, nog een hele hoop andere, maar we hebben natuurlijk ook nog ons centraal jaartal. En daarmee zitten we dit keer in de jaren 60. Eerst over naar deze hier, A Real Good Feeling. Hopelijk krijg je dat van de muziek die ik draai ook.

0: Waar ze momenteel allemaal heen zijn, ik zou het begot niet weten. Maar ik heb zo een klein beetje aan het opzoeken geweest. Nou ja, gewoon ingetipt in mijn computer. En daar razelde uit. Vond ik eigenlijk wel heel frappant. In de ultratop 30 heeft hij niet gestaan. Wel in de ultratop 50. 13 weken maar liefst. Maar een hoogste plaats haalbaar met deze Where Do You Go was in België. In Vlaanderen eigenlijk maar een 32e plek. In Nederland was dat een heel ander verhaal in de top 40. In 1996, ons centraal jaartal. Want daar bleef hij maar 8 weken in staan. 2 maanden. Maar behaalde wel een dikke top 10. Een 7e piekpositie, zoals ze dat daar noemen. Where Do You Go? En No Mercy, daarnet hier in Hit Revival. Met daarvoor ook nog Eros Ramazzotti. En Ma Che Bello Questo Amore. En Peter Kent, A Real Good Feeling. En heb je dat gevoel van die muziek al een klein beetje kunnen laten opborrelen? Wel, dan ga je dat waarschijnlijk ook wel als je echt houdt van de jaren 70 en de jaren 80 zo dadelijk ervaren. Met Phil Farron en Galaxy en Ballant in Ballant.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

2 hebben we straks nog uit 1996, centraal jaartal. Je hoorde daarnet La Boche en Sweet Dreams. En we trekken het hitregister weer open van de jaren 70 straks met Barry en Arlene. Na deze van Taylor Dane.

0: Don't Talk, Just Kiss was destijds ook een hele grote hit. En ze hebben nog vele andere natuurlijk allemaal gemaakt. I'm Too Sexy bijvoorbeeld. Right, Set, Fred en Living on a Dream. Dat moet wel heel mooi zijn natuurlijk als je dat kan. Maar daarvoor dan hadden we ook weer een hitsingle uit de jaren 70. En dat ging niet over zo'n heel mooi onderwerp, maar is wel een dikke hit geworden. Bad Times van Barry en Eileen. Zo dadelijk de Detroit Spinners en een plaats waar we alles zelf onder controle hebben. Hoe leuk is dat? Laura Brandigan.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App. Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemorgen.
11: More hits. Back.

0: Bryan Adams. Hij is weer op tournee en doet vanaf oktober onder meer Keulen, Amsterdam en ook de Afwasdoom in Antwerpen aan. Waarvoor er trouwens nog altijd kaarten zijn. En dit op 15 oktober. €74,90 betaal je voor een staanplaats op het Middenplein. Maar ik heb ook VIP-arrangementen gezien die varieerden van €235 tot zelfs €400. Echte gekke prijzen. Wij draaiden hem gratis en voor niets. Je moest alleen wat elektriciteit betalen. Bryan Adams, the only thing that looks good on me is you. Uit ons centraal jaartal.
1: Bastaard van de week.
0: En precies 30 jaar daarvoor werd er een grote hit in Wording gelanceerd. En dat noemen wij onze bastaard van deze week. De plaat die er in de drie decennia popmuziek die wij normaal gezien altijd draaien, jaren 70, jaren 80, jaren 90, eigenlijk niet in thuis hoort, maar wel zijn stempel heeft gedrukt op de internationale muziek. En dat mag zeker gezegd worden van deze Spanjaarden. Los Bravos en Black is Black. Wat je ook nog doet, doe het goed, maar denk eraan, doe het veilig.

0: Brandweer in de Hoge Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira más,
0: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
8: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
9: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Michael Jackson met Wanna Be Starting Something. En ja, we zijn met iets begonnen, nietwaar?
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Wendy.
1: Dag, Cindy.
0: We zijn met iets begonnen, hè?
1: Met iets, ja. Ja.
0: Met een programmaatje.
1: Ja, inderdaad. Met u vraagt bij draaien, ja.
0: Tot 12 uur.
1: Van 10 tot 12. En de mensen kunnen altijd een verzoekje aanvragen op het nummer 0266996660.
0: Inderdaad. En wij gaan naar het Eurovisie Songfestival met niemand minder dan Johnny Logan.
1: What's another year?

0: En dit is natuurlijk Johnny Logan met What's Another Year. En ja, we hebben iemand aan de lijn blijkbaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ah, wat vind je?
0: Ah, dag Franske.
1: Ja, ik zal wel weer weten. Dus, nou, eet beter, maar mag nog frisser worden.
0: Allee,
1: ja, bij mij niet. Bij mij 22 is genoeg.
0: Ja, dat is waar. Hier in de studio is het momenteel 29 graden.
1: Oei, dat is te warm.
0: Ja, dat is warm.
1: Ik kan er niet bij zitten.
2: Nee.
1: Nee, ik heb het niet meer. Nee. Maar ik zal de groetjes doen, zeker, hè?
0: Ja, zeg maar.
1: De groetjes aan mijn broer Loof en Anja.
0: Ja.
1: Aan Anneke. Ja. Aan Jeremy.
0: Ja.
1: Aan jullie beiden.
0: Dank u.
1: Aan de Riemisketeers daar in Spanje.
0: ze kunnen aan het luisteren zijn.
1: Ja, aan Jan en Frida.
0: Ja.
1: Aan Daniel.
0: Ja.
1: Aan, wacht, aan Catherine en haar man en haar kinderen. Ik ga zeggen, alle luisteraars, alle medewerkers van de Rijn heeft gemaakt.
0: Voilà. Oké.
1: En dan een mooi plaatje van Jesse in the Still of the Night.
0: En die staat klaar. Bedankt om te bellen, Frans.
1: Oké.
0: En tot volgende week waarschijnlijk. Of
1: tot morgen, morgen dan niet?
0: Ja, het is juist.
1: Oké, dan.
2: Bij mij is tot de volgende keer.
1: Oké, Wendy.
2: Dag, Franske.
1: Doei, dag.
2: In the Still of the Night.
0: Nee, trouwens met... Ja, laat maar.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld die kiest voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: En dat was niemand minder dan Rudolf Stevens met Ik ga van het leven. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Roseke. Hallo.
2: Hallo.
1: Ah, ze is er toch nog.
2: Ja, ja, ik ben er nog.
1: Het was stil aan de overkant.
2: Ja, wel, ik heb wat een goede morgen gezegd in die keer.
1: Ah, ze is wendig.
0: Dag, Roseke. Ja.
1: En jij wou nog de groetjes doen?
2: Ja, ja, ja. Eerst speciaal voor mijn beste vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en die vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken en voor u Syndieke, voor Heer en Vivian, voor Katrinken en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en vrouwtje Peggy en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Amai, dat is een hele boterham.
2: Een hele boterham, ja. Mijn nieuwjaarbrief is afgelezen.
0: Mm. En welke plaats zou u graag...
2: Ah, wel, ik had die van onze Rudolf Stevens gevraagd.
0: Ah ja, dus ja, die is er juist doorgekomen.
2: Ja, die is daar juist geweest, hè.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Klopt.
2: Dat is goed, hè.
0: Oké, okay, bedankt voor het bellen.
2: Ja, Sindieke. Dag, Wendieke.
1: Dag.
2: Dag. Jo, dag.
1: Dag. We hadden ook nog Martin aan de lijn daarnet. En zij wou ook een liedje aanvragen voor Milleke, Godlief, Katrien, voor Cindy, voor mij en voor haar zoon Koen. En ze wou ook de groeten doen aan alle DJ's van Memory. En ze had het liedje aangevraagd van Danny Christian met Wij zijn twee vrienden.

0: Oh. Ja, ja, hoeba, hoeba, hoeba, hap. En dat was niemand minder dan Danny Christian. En we hebben nog een verzoekje.
1: Ja, er werd een liedje aangevraagd van Herman van Veen met Ik kan toveren. En we moesten de groetjes doen aan alle DJ's en alle luisteraars. En dat van de drie musketiers uit Spanje.
0: Oké. Okay.

0: Herman van Veen met Toveren. En dat werd aangevraagd door de drie musketeers, blijkbaar.
1: Ja, dat klopt. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dag, Jeremy.
1: Alles goed?
2: Cindy, die herkent mij direct.
1: Ja, jong, maar ja. Ha, nu spreekt de normaal, hè.
2: Het is wat je normaal kunt noemen, hè, Wendy.
1: Ja, ja, wel ja. Maar je plagt mij altijd. Je brengt me van de wees.
2: Al even rood.
1: Ja.
2: Dat is ook de eerste vrouw dat dat tegen mij zegt.
1: Ah, voilà, ze. Moet ook een keer gebeuren, hè.
2: Ja, voilà.
1: Zeg Nicky.
2: Nee, wij zijn pas wakker, maar ik ben goed wakker. Er zijn mensen die nog niet zo goed wakker zijn. Maar wij zijn gisteren tot, ja, toch wel tot bijna middernacht gaan zwemmen in Rode.
1: Amai.
2: Dat was een nocturne, dat was superleuk, met muziek, met lichtjes. Dus dat is zeker zo'n herhaling vatbaar.
1: Klinkt
2: en
1: leuk.
2: En deze morgen word ik dus gewekt door een berichtje van onze zekere vriend Rudolf Stevens, die mij stuurt... Een fijne zondag, maatje.
1: Oei.
2: Dus speciaal voor hem wil ik toch het plaatje van Kabouter Plop met de dagen van de week. Dat die mens nog eens de dagen van de week leert benoemen hoe dat ze moeten benoemd worden.
1: Ja.
2: Ik vind dat toch wel ja, een minimum is. Als je met mij op een podium wilt staan, moet je wel weten welke dag dat is. Want anders...
1: Dat is handig, ja.
0: Ja, anders kan het goed zijn dat hij er niet is op de dag dat hij moet optreden.
2: Ik vind hem nog, ik zie hem in staat.
1: Dat moet je in doel houden dan.
2: Ja, het is neiging door, maar ja, dat is met de leeftijd. Hè. Vanaf die 65 begint dat af te takelen. En bij Rudolf is dat duidelijk schijnbaar ja. dat heel snel kan gaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat heb jij gezegd, hè?
1: Ja,
0: dagen
1: vergeten.
0: Dat heb jij gezegd, hè? Maar wij niet gezegd, hè?
2: Jo, maar ik mag dat zeggen. Dat is, ik bevestig alleen maar wat ik merk, hè.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Het zijn bevindingen, hè, Cindy.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Straks wilt hem niet meer op podium staan met u.
2: Ja, ja dat, kijk, dan moet ik solo op podium gaan staan.
1: Nou ja, dat kan ook, hè.
2: Dat kan tof zijn, maar ja.
1: Ja.
2: We zien wel.
1: Mm-hmm.
2: Voilà.
0: Oké. Okay. Bedankt om te bellen en ja, tot
1: de volgende keer.
2: Ah, wel, ik ga een keer napijzen wat dat... Ah, ik denk dat hem daar is. De demente geriatrie is open.
0: Ja, nee, maar ook. Waarschijnlijk is het.
2: Ik zal nog even wachten, hè,
0: ja.
2: Cindy.
0: Ja,
3: want... Radio Memory.
2: Tegen op die ga ik direct op mijn plaats gezet worden.
0: Waarschijnlijk.
3: Dag, Rudolf.
0: Voilà. Dag, Rudolf.
1: Ik ga nu op de lijn zetten, wacht.
2: Allee, de nummer is dan toch onthalen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen en vooral een hele goede morgen aan je aap aan de andere kant. Je durft wel iets zeggen, zeg.
2: Een fijne zondag, hè, Stevens?
4: Ja, vriend, het is een hele fijne zondag, hè, maar ja, voor mij is het net alsof het zondag is, dus ik weet niet, ik voel dat. Dus dat komt waarschijnlijk door de drukte dat ik te vaak weg moet, dus...
1: Ja. Dat kan. Missen is menselijk, hè.
4: Voilà. Maar dat heeft niks te maken met leeftijd, hoor, Wendy. Want ik zal zeggen, ik voel me dikwijls veel beter dan mijn jongere collega. Dus ik denk dat hij soms 85 is en ik maar 18.
1: Ah, ja. Dat is goed.
2: Dat is echt, want eigenlijk klopt dat ook wel.

0: Van, als je net het klopt, dus voilà. Ja. Is dat wel.
1: Hij dus, plaagt graag.
0: Ik mag dan wel. Zeg, Kazaleke, leeftijd speelt geen rol, jong. Is dat goed voelt? Ja. Ik voel me in gezelschap, als ik met Joop trot ben, hè, en wel dan voel ik me net zo jong als jij dus.
2: Hm. Ja, dat is logisch, ik voel mij dan zo uit als u.
1: Oh.
2: We komen elkaar tegen.
0: Het wordt stil aan de andere kant. Dat ben ik niet gewend van hem, hè?
2: Ik heb toch geantwoord?
0: Ja, tuurlijk. Voilà.
2: Hm.
0: En ik heb gehoord dat je goed geamuseerd hebt, dus.
2: Dat is een volgende keer moet je meekomen.
0: Dus, moet ik ook... Maar ja, ik heb van die lichtjes niks, hè.
2: Ja, maar ja, dat is niks. Je kunt voelen.
0: Ja. Ik weet ook waar naartoe gaat, Pippo. Ik heb ooit eens zoiets voor gehad, hè. Dus ik heb dat juist verteld. En dat gaat nog lang moeten te horen krijgen.
1: Ai.
0: Maar ja. Maar nu ik jullie toch aan de lijn heb, dametjes, breng ik jullie ook de groeten over, hè.
1: Ja, dank u.
0: Ik doe dat ook aan de drie musketiers daar in Spanje, dus... Ik zal het dan ook aan mijn broer Franske doen. Ik heb Rooske al gehoord, dus ik doe groet aan Anneke, aan Daniel doe ik ook de groeten. Vooral aan al mijn collega's en vooral aan mijn superkameraad die daar aan de andere kant van de lijn hangt. Want zolang dat het mij plaagt, weet ik toch dat het mij nog altijd tof vindt. Dus ik neem dat als een compliment op. Want als ze hem dan niet meer doet, dan wil dat zeggen, jongen, loop met mijn rust.
1: Ah, voilà.
2: Even, voilà. Is er weer iemand vergeten trouwens.
0: Ja, vertel eens. Ah ja, tuurlijk, weet wie ik vergeten ben. Ja, maar die komt er nog aan, hè. Maar volgens mij is hij nu niet aan het luisteren. Je belt maar na 11 uur.
2: Maar hij weet toch altijd te zeggen dat je hem vergeet, dus ik wil u redden.
0: Ja, maar nee, ik weet dat wel, maar hij belt na 11 uur, dus dat is de Kevin, hè. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: En bij deze dames wens ik dus alle moeders ook, ik weet dat het alleen maar in het Antwerpse is, maar er zijn toch moeders die luisteren, die wens ik allemaal... Een fantastische, mooie, fijne moederkensdag toe. Ik ga ondeugend zijn, want ik had al een plaatje aangevraagd van Elvis Syndieke. Ja, maar je draait er nog wel een tuurakken bij, hè?
3: We
1: hebben nog geen plaatje, hè, want we hebben nu direct op de lijn gezet.
0: Nee, maar ik bedoel voor straks. Straks gaat Cindy nog wel een tuurratje, dus eventueel met moederogen of zo. Dus.
3: Ja, maar ik weet niet welke plaat dat je moet hebben van Elvis.
2: Maar toch op de leeftijd.
3: Hij zat
0: nou
3: op de lijn, hè. Dus we hebben
0: het
3: niet kunnen zeggen, hè.
0: Heb je mijn WhatsApp niet gelezen?
3: Ah. Mijn mannen, ik zit met 5 dingen tegelijkertijd bezig.
0: Momentje toch. Want ik had u geschreven,
1: het is druk.
0: Normaal. Maar omdat ik die anderen op de lijn hoor en ik zeg, hola, hij zit op mijn kap, ik moet inbellen, hè. Want ik ben me rustig stilletjes aan het klaarmaken voor te vertrekken naar Lebbeke voor gaan op te treden.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar zeg, dat kan ik niet laten voorbij gaan, hè.
1: Ah, ja.
0: Dan moet ik op inspringen, hè.
1: Dat is waar.
0: Nou, maar dat is goed. Maar dan ga ik jullie rustig laten, dames. Kazaleke, ik zie je aan donderdag, hè.
2: Ah, ja. We gaan inzingen.
0: Voilà. Dan gaan we inzingen, hè. Dan gaan we onze Alexander, ja. Dus onze Alexander inblikken, hè.
2: Ja.
0: Dus, en meer vertellen we er nog niet over, hè. En we hebben zelfs al plannen voor volgend jaar van een goede zomersingel, hè.
1: Ah, mooi.
2: Ja, kijk, dat mogen we allemaal niet zeggen. Stevens.
0: Ja, wel vertellen, maar ik vertel niet waar het over wat dat gaat. Hè. Dus we mogen toch laten merken aan de luisteraars dat we zeer actief als Stevens en Cavalier in het vooruitzicht bezig zijn. Hè.
1: Dat mag altijd.
2: Mijn onnozelheidspen is op hol geslagen, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, voilà. Goed zo. Maar goed, ik laat nog de dingen de plaats voor andere mensen voor te bellen dus. En ik wens jullie allemaal uiteraard nog een hele fijne en mooie zondag toe. En Kazaleke, wij horen vanavond wel nadat ik van het optreden terugkom. Hè.
2: Ja, dat is goed.
0: Ik bel je op, al is het 11 uur of 12 uur, ik bel je uit je bed als je niet slaapt. Hè.
2: Ik heb u gisteren niet opgebeld. Het was pas 1:30 dat ik thuis was. Dus.
0: 1:11 was het.
2: Ah, voilà.
0: Ik heb uw berichtje vanmorgen gelezen dus. Maar het klopt effectief. Ik lag in mijn bed met de koptelefoon op en ik was aan het luisteren naar regengeluiden. En daar word ik heel rustig van en dat slaapt lekker in.
2: Nou, voilà.
0: Dus bij deze. Goed.
2: Goed, maar ik denk dat we de dames hun show moeten laten verder doen.
3: Ik denk het wel.
0: Dat gaan we doen. Oké, Wendieke en Maatje daar aan de andere kant, Cindyke. Groetjes van ons allemaal en aan iedereen nog een super fijn En een mooie zondag gewenst. En kameraad.
1: Zaterdag en zondag.
0: Salut.
1: Ja, tot de volgende. Bedankt om te bellen.
2: Salut.
1: Dag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
0: Alleen de grootste hits.
4: Radio Memory.
0: De mooiste muziekmix.

0: Cosa della vita Eros Ramazzotti, Italië.
1: Ja. En we hadden ook nog een vraag voor een liedje. En dat is voor mijn liefste nichtje Loreke. En zij had graag een liedje van Shakira met Dai Dai. Die komt eraan.

0: brandweer in de Hoogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
0: ¿eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
8: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij

0: Dat was Sam Goris met Rak.
1: Inderdaad. En we gaan terug naar het Franse chanson. Eigenlijk met een heel grote hit in de jaren 80 met Les Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier.

0: Lessen uit de Tropiek, Gilbert Montagnier. En u kan nog steeds bellen naar...
1: Het nummer 02-6699-660.
0: En ja, het is hier heel warm in de studio. Ondertussen is het hier 30 graden. En dat deed mij denken aan dit nummer. Monaco, 28 degrés à l'ombre. Dus het is een beetje warmer hier. Maar ik denk dat ze het over iets anders hebben. Maar in ieder geval, Jean-François Maurice...

0: Ολυμπιακού.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android. Radio Memory.
4: De beste muziek
7: hoor je.

0: Jean-François Maurice met Vingt Witte Cree à Londres, Monaco. En onze volgende is Allegria met
1: Cirque du Soleil.
0: Voilà.

0: Alegria van Cirque du Soleil.
1: Inderdaad. En ja, wij gaan naar weer nieuw werk eigenlijk. Allee, ja, het is nog niet zo oud eigenlijk van dit jaar. Cheerio met Justin de Wild.

0: Baila, de Gasolina, even serieus. En ja, we hebben iemand serieus aan de lijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een bekende stem.
2: Ja, hè. Zeg, het is trouwens ook de eerste keer dat iemand mij serieus noemt.
1: Voilà.
0: Nochtans, er was een serieus artikel over u in de krant.
1: Ja.
2: Ja, ja, inderdaad, dat wel. Dat wel. Ja, van editie Payot, hè.
0: Ja, ik heb het gelezen.
1: Ik ook.
2: Ah, voilà. Maar ik heb het ook overal gepost, hè. Dus dat iedereen het kon lezen.
1: Dat zeker ziet.
0: Ja. De bekende ja, BV in ons midden.
2: Dat zou ik niet zien, hè. En is daar nog altijd even warm als uurtje geleden?
1: 30 graden.
2: Oh, dat is al aan het stijgen, want jullie zijn begonnen aan 25.
1: Ja, maar ja, dat ja, is een beetje dansen, warm dat hierop, hè.
0: Dat is Wendy afvalt,
2: ja, met twee zo'n dames. Hè,
0: ja, waarschijnlijk komt het door dat.
1: Ja.
2: Ja, jullie zijn daar zo hard aan het werken, dus... En ja, kijk, alles wordt daar een beetje warmer dan, hè, door hard te werken.
1: Ja, en een airco opzetten gaat niet gemakkelijk, hè, nu. Je moet elke keer weer afzetten, want, dus dat is niet te doen.
2: Ja, want dat is precies een dustmeul, hè. Ik weet niet of je dat woord kent.
1: Ja.
2: Dus het maakt redelijk veel lawaai. Mm-hmm.
0: Ja, een ander maakt ook lawaai, dus.
1: Ja,
2: ik heb gisteren ook geprobeerd, maar het was niet te doen. Dus, maar elke keer als je een lieke of twee speelt, zet ik dat even op. Dus, om toch een beetje koeling te krijgen.
0: Maar ja, het is bijna gedaan, hè.
1: Nog een half uur.
2: Ja.
0: Nee, ik bedoel gewoon warmte.
1: De warmte, jongen, ja.
2: Ah, ja, ook. Maar ja, de warmte gaat nog een beetje binnen blijven. Maar ja, kijk, het komt wel goed.
1: Bah ja,
0: het is zomer, hè.
2: Ja, voilà. En ik zou de groetjes willen doen aan... en ik ga het mee gemakkelijk maken. Jullie twee natuurlijk.
1: Dank u.
2: En onze drie Spanjaarden in Ginderachtig.
0: Ja.
2: En eigenlijk aan iedereen die luistert naar Radio Memory. Alle DJ's van Radio Memory. En de Tom nog een keer bedanken dat hij ons uit de nood heeft geholpen.
0: Inderdaad,
2: met
0: ja,
2: de camera. En ik wil aan Hilde zeggen dat de hondjes goed verzorgd zijn. Dat ze altijd blij zijn als ik toekom. Dus... maar dat ze nog niet zoveel gegeten hebben deze week.
1: Ze zullen hun baasjes missen.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. En, ja, maar ze zullen des te meer eten als ze terugkomen. Hè.
0: Ja, maar ze zijn niet gewoon dat zij veel alleen zijn. Hè. Er is normaal altijd
2: nee,
0: iemand.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik probeer minstens één keer per dag te

0: gaan soms dikwijls twee keer. En ze zijn altijd blij mij te zien.
1: Dat zal wel.
2: Ja, voilà. En ik kan getuigen dat ze verzorgd worden.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Ik doe dat wel graag. En voor zulke toffe mensen dat je in de achter doe ik dat met veel plezier.
1: Ze zullen u dankbaar zijn.
2: Ja.
0: Ja, en ik heb een gepast plaatje erbij gevraagd. Eentje van Ottawa. Qui va garder mon crocodile cet été?
2: Ik ken niet, hè. Een krokodil niet.
1: Nee.
0: Nee, dat zou ik ook niet direct willen eten geven. Goudvissen totaal toe, maar een krokodil, nee. En slangen en gekko's en al die toestanden ook zo niet.
2: Ik ben daar ook niet een fan van. Alhoewel, toen we in Spanje zaten, was er een salamander die op de mat zat. Ik had hem gezien.
0: Ja?
2: Ja.
1: Dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Ja. Maar Tony is een grote fan van gekko's en die rare prehistorische beesten. Die heeft er denk ik een aantal thuis zitten.
2: Nee, dat is voor mij.
0: Er zou een paar foto's op de WhatsApp moeten zetten, dan eens een keer zien eigenlijk. Ja.
1: Dat is een oproep, ze nu.
2: We zullen vragen dat ze een keer lachen.
0: Ja, en een schone foto van die beestjes op de WhatsApp zetten. Dus dames, ik wens jullie nog veel plezier de komende 20 minuutjes.
1: Dank u wel.
0: En tot binnenkort waarschijnlijk. Hè.
2: Ja, bedankt voor te bellen in ieder geval.
0: Ja, graag gedaan. Salutjes, hè.
1: Ja, ja, tot de volgende.
2: Dag.
0: Ja, salut.
1: Dag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
3: 2 jaar Radio Memory.
2: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
7: Dit is Radio Memory.
0: Prettig weekend.

0: dat waren Delenko's met, als dit al...
1: Esmeralda.
0: Ja, en de mensen kunnen ook nog steeds bellen op het nummer...
1: 0266-99660.
0: Voilà. En ja, het is
1: de laatste minuutjes ook, hè. Ja, onze lieve vrouw Hemelvaart.
0: Het is vandaag, ja, onze lieve vrouw Hemelvaart. Dus, in Antwerpen is het Moedersdag. Mm-hmm. En ja... Eigenlijk in heel het land vieren ze de Maria's, de Mariekes, alle afgeleiden daarvan. En ja. Mijn mama was ook, haar tweede naam was ook Maria. Dus.
1: Mijn mama had een derde naam ook.
0: Dus.
1: Ja.
0: Voor al die mensen draaien wij Wiltura.
1: Met moederogen.
0: Pracht van een plaat trouwens.

En dat was natuurlijk Moederogen van Wiltura. En ik ben ondertussen naar iets aan het zoeken en ik vind het eigenlijk niet direct. Dus we zullen het straks maar draaien, zeker. En onze volgende is Vragen van Wim Soetaar.

0: bent zo daar met vragen.
1: Heb je nog vragen, Cindy?
0: Niet direct, nee.
1: Ah, dat is goed.
0: Maar wij gaan straks iets drinken, hè?
1: Ja, inderdaad. We gaan een goede afsluiter doen na de warmte hier binnen.
0: Een Bacardi-lemme.
1: Een keer afkoelen, voilà.
0: Dus?
1: Gaan we zwemmen in Bacardi-lemme?
0: Ja, we kunnen proberen, maar ja, ik denk met twee...
1: Zal dat wel weinig zijn, hè?
0: Met twee flesjes dat niet gaat lukken. Dus, Maart Googkamer, ik ga zwemmen. En voor de mensen die ook een Bacardi-lemme graag drinken, deze is ook voor jullie. Bye.
1: Dag.
0: En ik hoor mij terug morgen tussen 10 en 12. En nadien s'avonds ook.

0: operatie die was van mij, hè.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Zeg nu eens eerlijk, hoe lang was het geleden? Uit 1981 met Prince Charming. Ik herinner me nog altijd goed de bijhorende videoclip waarin Adam Ant zich verkleedt als een mannelijke versie van Cinderella, compleet met grote moustache als drag queen. En ook de boze stiefzussen die doen mee in het videoclipje. Anders moet je dat maar eens gaan opzoeken. Hey, wat fijn dat de radio terug aanstaat voor de grootste hits. Een uur lang is dit de Music Machine. Ik ben Danny en dit is Madonna. We nemen nog eens een diepe buiging, want we genieten nog eens mee van Take a Bow.

flinke soulhit van Candy Staten in de jaren 70. Geschreven door Davy Crawford. Dat is een man die ook af en toe nog eens een plaatje maakte. Precious Precious, bijvoorbeeld What a Man. Als dat niet direct een belletje doet rinkelen, ja, dan haal ik die song wel binnenkort eens in de music machine naar boven. Dit is Boudewijn. Boudewijn de Groot.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Radio Memory. Goedemiddag. Danny de Groot.

0: maar eens te bewijzen dat ze meer hebben gemaakt dan die Wild Thing. The Trucks bij ons met I Can't Control Myself in the Music Machine. Als je zelf een suggestie hebt, stuur het me gerust al even door via mail degrootstehits@gmail.com. Ik zie het wel binnenkomen.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: alleen de grootste hits.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede

album classic. Uit 1967 al, het dorp van Wim Sonneveld. Ja, hier herbeleef je de mooiste momenten, je muzikale herinneringen via de Music Machine. Straks Alain Barrière met Ma Vie, aangevraagd door Michael. Eerst nog eens naar het Songfestival. Toen Nicole won met Ein bisschen Frieden.

84 werd de man. Hij overleed op 19 december 2019, maar liet ons wel muzikale pareltjes na. L.E.T. Si Jolie bijvoorbeeld. En natuurlijk ook deze Mavi uit de 60s. Dit is The Music Machine met muziek van bij ons. Dit is Ingeborg.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Android. Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

nummer klonk zo internationaal, maar toch was het op en top Belgisch. I'm a Bird, een nummer van de Vlaamse zanger Marco Z. Het was een debuutsingle van het album The Ordinary Life of Marco Z. Het nummer zelf kreeg een nominatie voor een Music Industry Award in de categorie Hit van het jaar, maar Marco die nam de trofee niet mee naar huis, maar kreeg dan wel een Nielsen Airplay Award voor het meest gespeelde Belgische nummer op de Belgische radio's. En wij deden daar vandaag in de Music Machine met plezier nog een schepje bovenop. Fijn dat de radio aanstaat voor de Stranglers. MUZIEK

Niets dan goede muziek hier bij ons in de Music Machine. De fijnste classics. Plaatjes die ook jij kan aangeven door ze me gewoon door te mailen. Allee, het plaatje niet zelf, maar gewoon je suggestie. Stuur het even door naar degrootstehits@gmail.com. The Birds en Turn, Turn, Turn on your radio. En zij heeft hier ook kennelijk de radio aanstaan. Geniet nog eens van The Queen of Disco. Dit is Donna Summer.

0: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
7: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
9: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud

ze maakte echt de ene grote hit na de andere in de jaren 70. Dit hier halen we 1977. Je hoorde natuurlijk nog eens Boney M. En ze zongen over de Ierse hoofdstad, dat was Belfast. Hallo, dag allemaal. Fijn dat u weer meeluistert. We hebben weer één uur niks anders dan gouden hits uit de jaren 70 voor jullie. Want dit is een uur lang de 70 Show met heerlijke muziek van onder meer The Spinners. Hier zijn ze met Could It Be? I'm Falling In Love.

12 jaar na de originele uitvoering maakten David Grant en Jackie Graham er in 1985 opnieuw een grote hit van. Maar zo klonk hij origineel natuurlijk, want dit is de 70s show. Dus we draaien met andere woorden niks anders dan grote hits uit de jaren 70. En dit haalden we 1973 van de legendarische Spinners. Je hoorde ze met Could It Be? I'm Falling In Love. De grootste artiesten, ook uit de jaren 70. Zoals bijvoorbeeld nu uit 71.

Alleen maar de grootste gids uit de jaren 70. Wekelijks hier in dit radiouur. 1 uurtje lang in de 70 Show. En dit was Pierre Krogola, scoorde een aantal grote gids in de jaren 70. En dit was wel zijn allergrootste Lady Lay. En daarvoor zaten we trouwens nog in 1971 met een oude hit van Cher. Je weet wel, van het duo Sonny en Cher. Want in de jaren 60 maakten ze ook al heel wat grote hits. Zoals bijvoorbeeld met I Got You Babe. Onder andere scoorden ze een heel grote hit. Je hoorde nog eens Jeeps, Trams en Thieves van Cher. En dit hier komt uit 1978. Marshall en Hayne en Dancing in the City.

Nou, zo van die typisch jaren 70 artiesten die uit Nederland kwamen overwaaien naar onze hitparade. We hadden er nog, zoals bijvoorbeeld Jack Jersey. We hadden ook André Mos met zijn heerlijke instrumentale muziek. En natuurlijk ook deze single hier, of deze meneer, dat was Nick McKenzie. En ik hoor hem nog eens terug met een hit bij ons in 1975. Dat was Peaches on a Tree hier in de 70 Show. Daarvoor nog hadden we Marshall en Hayne en Dancing in the City. Toen komt het nog waarschijnlijk. Dit hier komt natuurlijk ook uit de jaren 70. Het is van eigen land en het klinkt

Dit radioprogramma iets wat stilaan op een wereldreis aan het lijken is eigenlijk. Want we zaten net nog in Spanje. In Zaragoza meer bepaald. Met rouwhit van Jimmy Frey. En de voorbije minuten, of zelfs op dit moment op de achtergrond nog, horen we die grote hit van Albert Hammond uit 1972. It Never Rains in Southern California. Dus we gingen met andere woorden van Zaragoza naar California. Hier in The 70 Show. Dit is wat stevig materiaal. U kent ongetwijfeld deze jongens nog wel. Hier zijn Mats en Tiger Feet. Hit bij ons in 1940.

0: Ardenen.
1: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.
10: Blue.

Als het hem over een van de populairste swingers uit de jaren 70 gaat, dan zal het wellicht over deze single hier gaan uit 1976. Wat een hit op naam van Tavares. Je hoort ze nog eens terug met Heaven Must Be Missing an Angel. Het nummer zou ook nog in de jaren 80 opnieuw uitgebracht worden in de uitvoering van Ben Librans in een speciale remix. Dit hier komt natuurlijk ook uit de jaren 70 van Dit is de 70 Show. Je hoort nu Henk Wijngaard.

moment, als je veel hits gemaakt hebt in de jaren 70, dan heb je veel kans dat je regelmatig eens voorbij komt. Hit uit 1975, je hoorde uiteraard nog eens ABBA met Mamma Mia, met daarvoor nog Nachtrijders. Een oude hit van een oude vrachtwagenchauffeur. Met name Henk Wijnhaard heeft een aantal grote hits gehad bij ons in de jaren 70. En ook nog een paar in de jaren 80 trouwens. Lady, I'd simply, the candle is burning.

Ja, elke week weer een verzameling van de grootste hits uit de jaren 70. Dat is natuurlijk de 70 Show. En je hoorde zo'n schitterende song uit 1974. Het was niet de enige grote hit wat ze maakte, want ze scoorde ook met Make Me Smile. Kort daarop nog een grote hit. Steve Harley en Cockney Rebel waren dat. En je hoorde ze hier in de 70 Show met die wondermooie song. Dat was nog eens Sebastian natuurlijk. Dit keer komt uit 1979, maar in 1984 zou het nummer opnieuw uitgebracht worden. Maar omdat het voor het eerst in de jaren 70 werd uitgebracht, krijgt het natuurlijk een plaatje hier in deze radioshow. Hier zijn Sister Sledge, je hoort ze met Lost in Music.

0: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

0: Was er eentje van Chris Reinhoff, Serenade. En daarvoor hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Christophe, ik geloof in mijn dromen. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom op deze zaterdag 15 augustus. Iets over 2 uur geworden. Hè. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Met zometeen een plaatje uit Nederland. Origineel komt ze van Roy Orbison in Dreams. We draaien de versie van John Spencer en Een Droom.
1: Als ik s'avonds eenzaam ligt te dromen,

Was de versie van Kurkrabbe in een droom, zag ik je staan. We gaan richting Nederland met een nummer van Roy Donders. En waar ben je nou? Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren op deze zaterdag vandaag. Ja, temperaturen tot 31 graden. De zomer is nog steeds bezig. En ook de zomerse platen hier bij Radio Mamari. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren.

en dames die er spijt doe griet meneer ons midden is. Je kent ze nog wel van lekker blijven hangen. We draaiden Marguerite Hermans een vriend. We gaan richting reclame. De volgende plaat is origineel van Paul Severs. We hebben ze meegebracht door Swoop onder leiding van Philip Dazen. En we draaien nog net voor reclame dansen in die discotheek. Ja, ja.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen. Radio Memory.

verliefd. Chanel komt deze plaat van Mieke. We draaiden Tina Rosetta, die je nog kent van de Kristalwals. We draaiden Mijn Beste Vriendin. De volgende plaat die we klaar hebben is origineel van Polanka. We hebben ze meegebracht door Guy Neven en Leef Je Leven Met Mij.

Die valt net trouwens. We blijven aan het Nederlandstalige toeren. Zowel thuis in de huiskamer op het werken van je zaken. Doet u niet toe. Razige memory moet je met je meenemen. Ja, ja. En dat is er eentje van onze Free Francis, hè. Ik laat je nooit of nooit meer gaan.

Deze meneer ken je nog wel van Marina. We draaiden Rocco Granata met zijn bekende hits Zomersproetjes hier op de radio. En dat is een toepasselijke plaat, hè? Luc Jones uit Nienhoven. Vele zomers lang.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer, midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
9: De beste muziek
10: hoor je hier.
11: Radio Memory.
12: Dit is Radio Memory.
13: Radio Memory.
14: Tony van Beveren.

0: toornig en ijs hier, die maitongs onderzocht. Die vink bezinkt ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed, maat?

0: wat je net doet, Sabine, lijkt hem op.
1: Zorpen, zorpen, daar kan ik koe. Daar kan ik ik en blink de linkse met mijn ogen toe. Hey, zorpen, zorpen.
2: Deze mensen, kijk je nog wel van met de wife en ik als last. We draaien de catastrofe en zorpen, zorpen. Zaterdag 15 augustus, iets over 3 uur geworden. Welkom in deel 2 van Studio NL, de beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Neem je mee nog tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens met zijn programma. Ik heb voor jou nog deze, Luc Steno. Yo, de mannen, yo. Draai ik heel speciaal voor de drie musketiers daar in Spanje. Onze Nief, Hilde en Johan de Radioman.

We draaien er eentje van Jan Wiggel, de man die je nog kent van Lege Pullen. We gaan nog eentje draaien van Johan Veuglers, koffie hier, koffie daar. Dan draaien we nog net voor reclame eentje van Mieke en Engel Bewaarder. Allemaal hier in Studio NL op deze zaterdagnamiddag hier. We gaan een tas koffie drinken tussen de koffie en de patekes. Moet kunnen, hè.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Deze dame ken je nog wel van Als dat gebeurt. We draaiden Ingeborg. En Door de wind, door de regen. We gaan nog een draaien originele komsten van Eddie Wally. We hebben ze meegebracht door Dirk Meeldijk uit Nederland. En we draaien zijn bekendste plaat in de tijd. Jou herken ik met gesloten ogen.

Sasha en Davy en Romeo's draaiden we een zomeravond met jou. We gaan een plaat draaien richting in Denderlee, want daar is Willy op bezoek bij tante Christian, tezamen met Renske daar. En we wensen tante Christian en Willy veel sterkte en veel steun toe. En speciaal voor hen daar in Denderlee draaien we er eentje van Christophe en Terug bij mij. Goedemiddag allemaal, welkom. Dit is Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Wereldwijd kan je ons beluisteren en trouwens ook bekijken, hè, via de app van Radio Memory.

0: in de tijd de playboy van het Vlaams niet genoemd. Je kende nog wel van Roze voor Sandra en De Smaak van Je Lippen. We draaien de Jimmy Frey aan de overkant. We gaan nog eentje draaien van Armando. Ik ben zo verliefd. En origineel komt deze plaat van Roy Black. Doe bis niet alleen.
1: Ik ben

We draaiden onze neef Segers, de man die je kent van Waar zijn die handjes? We draaiden Waar is mijn vleeskroket? Als ik even de klok bekijk hier in de studio en ook ons programma, gaan we richting reclame. We gaan dat doen met de Foef, alias Dirk van de Velde uit Aalst. En we draaien Ben ik speciaal. Het zou kunnen, hè? Wie weet dat, hè?

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app. De Radio Memory app. Android.
6: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

eigenlijk op deze plaat van André Hazes. We draaien ook eveneens een meneer uit Nederland, Frank van Etten en Dat Ene Moment. En van Nederland gaan we terug naar ons klein Belgielandje richting Scherpenheuvel. Gaan we een draai van Sammy Baker en Duizend Mooie Dromen.

0: brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al 100 mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten 10.000 migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Het is warm tot 33 graden. Hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

We zijn wederom van start gegaan, vrienden, met een nieuwe aflevering. Een uurtje lang kunnen jullie wederom samen met mij meegenieten van deze Terug naar Toen.

Roos met veel plezier een kijkje in het repertoire van Bert Kenford. Meteen verder met een mooie warme stem. Hij is helaas veel te vroeg omgekomen bij een vliegtuigongeval. De mooie stem van Jim Reeves.

0: something that's happened to me.
1: Wat een diepe, mooie, warme stem had die man toch. Jim Reeves, Bobby Vinton. En daarmee trekken we onze muziekstijl even een tikkeltje op in terug naartoe. Iets

0: Allee Jacques, volle gaas en volle patrol, hey!
1: Voilà Sam, we draaien er los met veel plezier een van zijn grote hits van deze Johan Verminne. In de Rue de Bouger dus. En aan de Johan maken we plaats in deze Terug naar Toen vrienden voor het stemgeluid van Brenda Lee. Een dame met een prachtig palmares aan liedjes. En voor vandaag kozen we voor deze.

Rod Stewart, allicht met een van zijn grote hits en deze mooie Sailing. En we gaan met deze de volgende naar het jaar 1974. En dat was meteen de zoveelste nummer 1 hit voor meneer Will Tura. Het Tura-momentje in deze Terug naar Toen. Er is een plaats in mijn armen. Oh.

Abba dus met deze mooie Lay Your Love on Me dus. En daarbij sturen we ook even een knipoog richting onze collega Koen toe dus. Want ik weet dat het ook een trouwe luisteraar is van mijn programma. En dat hij ook van de muziek van Abba houdt dus. Deze kennen we uiteraard ook allemaal van de Dire Straits. Ticket to the Heaven. De Vlaamse versie gebracht door de mooie stem van Eddie Smets. Ik verdien je niet.

met deze mooie Ik verdien je niet en dat allemaal voor jou in ons programma Terug naar toen. En ik heb vandaag ook nog eens een pareltje meegebracht. Is lang geleden dat ik die nog heb gedraaid, vrienden. En dat is nou eens echt ook een eendagsvlieg, zoals ze dat bij ons wel eens noemen. Hij maakte een monsterhit in 1975. En toen werd het helemaal stil rond deze Jim Gilstrap. We gaan zijn superhit nog eens draaien. Swing Your Daddy.

We draaiden in deze terug naar toen onze keer de originele van Joe Dassin. Oorspronkelijk is hij nu opnieuw uitgebracht door onze collega Jeremy Cazalet en die klinkt ook aardig, maar die hoor je regelmatig voorbij komen in mijn andere programma's. In Terug naar Toen gaan we natuurlijk naar het originele werk terug, zoals deze van Joe Dassin. Salim Segers, met een vraag. Zeg, ben je echt boos op mij?

vriend raast er nog eens door jouw radio heen met zijn Love Train. En dit was natuurlijk Musky. We blijven in Nederland. Samen met deze van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

Chez Jérôme met zijn Kiss Me. En we gaan ons terug naar de muziek van Shaking Stevens. In gezelschap met deze Bonnie Tyler. En deze mooie Rocking Good Way.

0: brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Maar vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Maar dat kun je goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

0: brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al 100 mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten 10.000 migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten. Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloed geven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Radio Memories hitschijf van de week.
6: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

echt een heerlijk nummer uit de jaren 80. The Pretenders en Back on the Chain Gang. Ze scoorden hiermee terecht een grote hit. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Met nu even naar 1979 met een track die zijn tijd ver vooruit was. The Real Thing, Can You Feel the Force?

Running Up That Hill, kwestie van in beweging te blijven, groot hit uit 1985 voor Kate Bush. Als je graag zou willen weten wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaar geleden, dat weet ik jou straks te vertellen. I've been thinking about what you have done to me.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Ze had ook een groot hit met Push It. En ze nemen geen blad voor de mond, ook niet Let's Talk About Sex. Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat er op deze 15e augustus allemaal in de krant stond. Eerst even naar Noorwegen. Een groot hit voor Aha en deze Cry Wolf. Yeah. Might I leave the city?

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 15 augustus vandaag, een zware aardbeving treft het zuiden van Peru. De aardbeving had een kracht van 8 op de schaal van Richter. En er vielen zeker 510 doden, en dat vandaag in 2007. In Woodstock, bij New York, begint het Music and Art Festival. Het zal het beroemdste rockfestival aller tijden worden, en dat vandaag in 1969. Bij een busongeluk in Noorwegen vallen 16 doden, onder wie 12 kinderen, dat vandaag in 1988. Sabine en Laetitia worden levend bevrijd uit de kelder in het huis van Marc Dutroux, en dat vandaag in 1996.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

disco op zijn best met Gloria Gaynor. We gooien het roer om met Joan Jett en de Blackhearts. Maar wist je dat Joan dit nummer niet zelf geschreven had? Ze hoorde het voor het eerst in 1976 op de Engelse televisie, gespeeld door de band The Arrows. Ze was op slash verliefd op de song, hield jarenlang vol dat ze het wilde opnemen en scoorde er uiteindelijk een gigantische wereldhit mee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

UB40, dat waren ze met I Can't Help Falling In Love. Met liefde voor muziek presenteer ik zo dadelijk uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze play van Jennifer Lopez.

0: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
7: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?
8: Dit

Een vrolijk begin van het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met straks alweer de jarige van de dag. We gaan ook kijken naar de temperaturen van 15 augustus. En dit hier is nog Patrick Hernandez, Born to be Alive.

We gaan even kijken naar het weer. Ik heb voor jou de dagrecords van 15 augustus. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 6,8 graden. En dat in 1885. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 32,3 graden. En dat in 1947.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café De Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Goedenavond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Lekker funky en ontspannen. Deze grote hit van Total Touch, Somebody Else's Lover. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Eerst een beetje disco. Het is tenslotte ook een weekend. The Emotions en Best of My Love.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Raf Koppens is jarig, die wordt er 61. Dan ook nog Anne de Baetselier, een Vlaamse presentatrice is dat. Ze wordt er 62. En dan ook nog Paul Jambers, die wordt er 81 vandaag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Met deze Let's Go Round Again zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, het gaat vooruit. Maar volgende week zijn we er uiteraard ook weer. Hè. Dat is beloofd. Ik heb er nog eentje uit de jaren 80. Het was een bijzonder grote hit. En terecht voor Alicia en Baby Talk. Nog een heel fijn weekend.

0: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloed geven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey luisteraars, ik ben Christophe en dit is

Het werd destijds haar derde single van haar vierde studioalbum Let's Get To It. Voor het origineel moeten we teruggaan naar 1970, afkomstig van Sherman of the Board. Dit was de uitvoering van Kylie Minogue uit 1992, Give Me Just a Little More Time. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1987. Een duet tussen Aretha Franklin en George Michael. Het nummer is terug te vinden op het album Aretha, van Aretha Franklin dus. En voor George Michael werd het zijn derde opeenvolgende nummer 1 hit, na Careless Whisper en A Different Corner. I Know You Were Waiting For Me. Die kreeg je te horen vandaag als allereerste vandaag in deze Studio 45. Aretha Franklin en George Michael dus. Hey, wees welkom. Dit zijn ze weer. Twee uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1993 voor Take That. En het werd voor hen de allereerste single die de eerste plaats bereikt in de UK Single Chart. Het nummer hield deze positie maar liefst 4 weken vast. Zometeen Pray van Take That. Maar we gaan eerst naar 1982. Met de officiële debuutsingle van Het Goede Doel. Het is terug te vinden op het succesalbum België. En hoewel de plaat destijds geen gigantische hit werd in de hitlijsten, zorgde het wel voor de allereerste landelijke bekendheid van de band rondom Henk Westbroek en Henk Temming. Het Goede Doel uit 1982. In het leven.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie.

2001, deze was Sheeler en Hepner en Dream of You. Studio 45, dat wil zeggen dat we natuurlijk ook weer zoals elke week een egotripper voor jullie hebben meegebracht en een Lex XL. Het is er allemaal weer bij. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep en je krijgt dan van mij ook de biografie. En vandaag staat hij in het teken van Rammstein. Straks in deel 2, drie grote hits van die jongens achter elkaar. Rammstein dus, onze egotripper en de Lex XL. Daarvoor gaan we vandaag terug naar 1972. En het wordt Deep Purple met Child in Time. En je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. Dat is voor straks allemaal in deel 2. Zometeen gaan wij naar 1982. En we kennen die jongens natuurlijk vooral van Heaven Must Be Missing an Angel. Maar die hebben ook een hele mooie ballad uitgebracht. En dat deden ze in het latere gedeelte van hun carrière, namelijk in 1982. Tavares, daar hebben we het over. Zometeen dat mooie A Penny for Your Thoughts. Maar eerst heb ik voor jullie de broer klaarstaan van Sean Penn. En die heet Michael Penn. En die had een hitje te pakken in 1990 met deze fijne This

Techno 5, Stargate en Jay-Z waren betrokken bij het maken van de juiste sound voor deze Amerikaanse Alexis Jordan. En je kan het wel horen in deze happiness. Het is een frisse disco beat geworden in combinatie met een op- en top pop sound. Alexis Jordan 2011, Happiness. En je kan naar deze videoclip kijken of andere videoclips van nummers die hier vandaag of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Want ik heb ze verzameld op mijn Facebookpagina van Studio 45. Ook bijvoorbeeld dus Rammstein ga je daar dus deze week terugvinden. Want Rammstein is vandaag onze egotripper. De Lex XL heb ik erop geplaatst. Deep Purple in dit geval met Child in Time. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud heb ik dus op de Facebookpagina geplaatst. Studio 45, dat schrijf je trouwens, Studio Spatie en een 45 als getal. Moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Zometeen, de debuutsingle van de Britse synthpopband The Human League. Dat bracht ze uit in de zomer van 1978. We hebben het dan over Being Boiled. Zometeen dus, de jongens, The Human League. Maar eerst tijd voor de Italo Classic voor vandaag. En daarvan is er een fijne Spotify-playlist. Ga ervoor naar de account van Lex Groot, vind je daar onder Studio 45 de lijst terug, de playlist terug van de Italo Classic. Ik neem je mee naar de hitparade van 1984. Paolo Pelandi, zo heet hij voluit, maar we kennen hem onder zijn artiestennaam P. Lion. Dit is Happy Children.

0: Zometeen uit 1982, de jongens van Huey Lewis in de nieuws.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Radio Memory. Goeie avond.

Het werd de doorbraaksingle voor deze Amerikaanse band, Who Louis and the News. Uit 1982, het werd de eerste single van hun succesvolle tweede studioalbum, Picture This. Dat was die fijne Do You Believe in Love. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Niet te vergeten, in deel 2 dan krijg je van mij de Egeltripper. Dat zijn 3 hits achter elkaar van 1 artiest of groep. En je krijgt dan ook de biografie. Rammstein, daar gaan we het vandaag over hebben. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. En daarvan neem ik je mee naar 1972. Op het einde van de show, Deep Purple, Child in Time. En je krijgt die plaat dan in de albumversie te horen. In dit uur nog de doorbraaksingle voor Shannon. Ik neem je mee naar de hitparade van 1984. Let the music play. Graag tot zometeen.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Deze 2 fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

was ook waar in 1982-83 in Groot-Brittannië, hier bij ons in de Lage Landen, wilde het in het begin niet echt lukken. De vroege video's van de band, met name Girls on Film, werden wel op tv vertoond, maar Duran Duran verkocht nauwelijks platen. Deze Is That Something I Should Know maakte daar eindelijk verandering in, want ze kwamen bij ons in de hitparade terecht met die plaat. En in de States werd het een top 5 hit en werden er ruim 1 miljoen singles van verkocht. Duran Duran uit 1983, Is That Something I Should Know. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, nam ik je naar 1991 mee. 10 jaar na het debuutalbum van Incognito brengt de acid jazz formatie het album Inside Life uit. Always There betekende de internationale doorbraak voor deze Britse band en is een cover eigenlijk van jazzmuzikant Ronnie Loss. De zangeres op het nummer is uiteraard Jocelyn Brown. Samen dus met Incognito, Always There kreeg te horen als eerste in deel 2. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de allerlekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Met zometeen over een drietal platen. Dan komen de Steven Jongens eraan van Rammstein. Want zij zijn deze week onze ecotripper. En dan hebben we 3 hits achter elkaar van die jongens voor jullie klaarstaan. En op het einde van die uur, de extra lange plaat, de Lex XL. Straks gaan we naar 1972 met Deep Purple, Child in Time. Uiteraard in de albumversie. Maar we gaan zo meteen eerst naar de hitparade van 1982. En dat doen we met Vanessa. Ze komt eraan, Upside Down. Maar we gaan eerst naar 1998 met het onofficiële volkslied van de provincie Zeeland. Oorspronkelijk werd het uitgebracht in 1995 en staat het op het debuutalbum Nat onder de hemel. Later verscheen dan de live versie op het album Helder. Dit zijn de jongens van Bluff.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

Purple Disco Machine hier te zijn met Chromeo uit 2024. Die hele fijne Heartbreaker. En zij brachten ons tot aan de egeltrippen van vandaag. En die is voor Rammstein. En die band werd in 1994 opgericht in Berlijn. De groepsleden waren eerder actief in verschillende Oost-Duitse bands. Na de Duitse hereniging besloten ze samen een nieuw muzikaal project te starten. Hun stijl combineert zware metalgitaren met industriële invloeden en elektronische elementen. Rammstein wordt vaak gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Neue Deutsche Härte, een muziekstijl waarin metal en industrial samenkomen. In 1995 verscheen het debuutalbum Herzeleid met nummers als Du riechst so gut en Seemann. De internationale doorbraak volgde in 1997 met het album Sehnsucht, waarop de singles Engel en vooral Du hast uitgroeien tot wereldwijde hits. Ook in de jaren daarna bleef Rammstein succesvol. Albums als Mutter, Reise, Reise en Rosenrood leverden bekende nummers op zoals Sonne, Ich will, Feuer frei en Amerika en Ohne dich. De band bleef trouw aan het Duits als voertaal, ook buiten de Duitstalige landen. Rammstein staat bekend om spectaculaire live-optredens, waarin veel gebruik wordt gemaakt van vuurwerk, vlammenwerpers en andere pyrotechnische effecten. De shows worden zorgvuldig gechoreografeerd en behoren al jaarlang tot de meest opvallende in de rock- en metalwereld. Na een pauze van bijna 10 jaar zonder nieuwe studioalbum verscheen in 2019 het titelloze album Rammstein, met daarop onder meer Deutschland, Radio en Ausländer. In 2022 volgde het album Zeit met de gelijknamige single en nummers als Zickzack en Adieu. Naast de muziek kwam de band in 2023 uitgebreid in het nieuws na beschuldigingen aan het adres van Till Lindemann. Er werd onderzoek ingesteld, maar verschillende onderzoeken werden later stopgezet wegens onvoldoende bewijs voor strafbare feiten. De band zette haar concertactiviteiten daarna voort. Geniet mee van onze egotripper voor vandaag. Dit zijn de jongens van Rammstein.

2019, Duitsland. Daarvoor uit 2001, Zonne. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1997, Doe Hast. Rammstein kreeg je te horen. Drie hits achter elkaar, want zij zijn deze week onze egotripper. En ze zijn ook toegevoegd aan de Spotify-playlist. Er is een Spotify-playlist dus van de egotripper. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar dus de egotripper-playlist terug. We gaan zo meteen naar 1975 met het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Nederland won het toen. Teach-in is voor jullie onderweg met Dingen Dan. Maar eerst naar 1984 en afkomstig van het titeloze debuutalbum Phil Fearon in Galaxy. Dit is dat uiterst vrolijke Everybody's Laughing.

0: zomerse klanken zijn onderweg uit 2002 voor Jet Street en Rainy.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

0: agro-manpaard.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij agro-manpaard verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: 2002 brachten Jet Street en Remy deze zomerse plaat uit. Sunshine, open up your heart. Studio 45 loopt bijna naar het einde toe. En het wil dan zeggen dat we nog wel een extra lange plaat voor jullie hebben. Dat noemen we de Lex XL. En er is net als van de Ego Tripper en trouwens ook van de Italo Classic een Spotify playlist van de Lex XL terug te vinden onder de account van Lex de Groot, Studio 45, Lex XL. Vind je de playlist dus terug. Deep Purple. Dat is onze Lex XL voor vandaag. We gaan naar 1972. Het is afkomstig van het album Deep Purple in Rock. De compositie is gebaseerd op het nummer Bombay Calling uit 1968 van de Amerikaanse band It's a Beautiful Day. Je zou dus kunnen zeggen dat het een cover is, maar Deep Purple heeft nergens de namen van de originele componisten vermeld. De band It's a Beautiful Day stond trouwens ooit in het voorprogramma van Deep Purple, dus hebben die eigenlijk wel gehoord. Ian Gillan laat zich voor de tekst trouwens inspireren door de Koude Oorlog en aflopende Vietnamoorlog. Op dat moment ook duidelijk voelbaar in Groot-Brittannië. Onze Lex XL voor vandaag is voor Deep Purple uit 1972 met Child in Time. Ik heb hem hier klaarstaan in de albumversie. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de Choxie bij ons. Maak er verder een hele fijne week van. En dan zijn we volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party.

De zon zakt langzaam richting horizon, de temperatuur stijgt en de beats worden warmer. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Het komende uur hoor je de heetste housebeats, zomerse vibes en non-stop energie. Zet het volume open. Dit is jouw soundtrack van de zomer.

0: de radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.
1: Only the best summer beats in the mix.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Is DJ Joey. Op Radio Memory.

0: op een Gangnam Style.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

at the girl.